0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambou. Volgens de woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. En tot zover het nieuws. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
2: Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in het midden van het land doordat de A12 van Arnhem naar Utrecht deels dicht is. Dat merk je op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging is 10 minuten. Ook op de N224 van Arnhem naar Zeist heb je 10 minuten oponthoud bij Veenendaal. De A29 is ook dicht. Daardoor is het op omliggende wegen druk, zoals de A16 en de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Vertraging is daar een kwartier voor de aansluiting met de A16. Verder is er een spoedreparatie bezig op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Vertraging is een kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij knooppunt Gorkum een pechgeval. Daar is de vertraging 10 minuten, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it!
0: Wij zijn

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteit in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
0: Overijssel, romstop, religieus.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
0: 9 uur.
1: Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel, non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze uur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen.

Jorgenis Theo Griekspoor speelde voor ons Loof de Koning heel mijn wezen. We gaan verder met meerdere instrumenten en voor u wordt uitgevoerd het lied Vol van uw licht.

U hoorde het lied Vol van uw licht en ja, dat was goed. En dat werd uitgevoerd door Dub de Vries Orgel, Henry Wester en Marimba, Henk-Jan Drost en Stefan Koppelaar trompet, Ilse van der Steen viool en Marco den Toom synthesizer. Het Kwelhorst-orgel van de Sint-Nicolaaskerk in Elburg zal bespeeld worden door de organist Henk van der Maten. Henk van der Maten speelt voor ons Leid mij, Heer, o machtig heiland.

Leid mij, Heer, o machtig heiland, dat werd uitgevoerd door de organist Henk van der Maten. Het hintzorgel van de Martinikerk in Bolsward zal door de organist Kees de Bruin worden bespeeld. Kees de Bruin speelt een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

De organist Kees de Bruin speelde een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We gaan verder met Leon Koppelman panfluit en Roelof Mulder orgel. En samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 122.

Psalm 122 werd uitgevoerd door Roelof Mulder Orgel en Leon Koppelman Panfluit. De organist Gerwin van der Plaats gaat voor ons het koor Rijlorgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. En Gerwin van der Plaats speelt een eigen bewerking over Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen.

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen dat werd uitgevoerd door de organist Gerwin van der Plaats. Het Betsorgel van de Evangelisch-Lutse Kerk in Den Haag zal door de organist Wim Magree bespeeld worden. Wim Magree speelt van Simon Landman het lied voor na de preek.

U hoorde het lied voor Na de Preek en dat werd uitgevoerd door de organist Wim Magree. We gaan verder met het lied Liefde was het, onuitputtelijk.

Liefde was het onuitputtelijk en dat werd uitgevoerd door Nooitje van Middelkoop panfluit, Harm Hoeve orgel en Regina Edeveen harp. De organist Janko Bilder gaat voor ons het Garrelsorgel bespelen van de Grote Kerk in Maassluis. Janko Bilder speelt voor ons Psalm 118.

Psalm 118 werd uitgevoerd door de organist Janko Belder. We sluiten ons uur af in de Evangelisch-Lutherse Kerk van Den Haag en de organist Arjan Breukhoven bespeelt hier het bedzorgel. Van zijn hand hoort u een fantasie over Ik wandel in het licht met Jezus.

En met Ik wandel in het licht met Jezus, uitgevoerd door de organist Arjan Breukhoven, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zendtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur. Via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. En tot zover het nieuws. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Goedemorgen, welkom bij het programma Ronduit Zondag op deze 20e september 2026. De 16e zondag na Trinitatis, maar daar komen we straks op terug. En een, min of meer het begin ook van de herfst, daar komen we in het programma ook nog even op terug. Maar het thema vandaag is vrede, want morgen is het Internationale Vredesdag. En in Nederland hebben we daar zelfs een hele vredesweek van gemaakt. En zo rond de klok van 11:30 gaat Christel van Tiel van de Ambassade voor Vrede uit Meppel daar alles over vertellen, want er is het nodige georganiseerd in de komende week. Verder mooie muziek met vrede te maken. U hoorde al de opening Peace Be With You van Adrian Snell. Nou, dat hoort u door het hele programma zo af en toe even tussen de muzieknummers zonder aankondiging. Prachtige zin. Peace Be With You. Maar ook andere nummers op het gebied van vrede worden vandaag gedraaid. Daarover straks meer. De techniek wordt gedaan door Roel Schudde en mijn naam is Anton Tobé. En we beginnen vanmorgen met een strijk, een instrumentaal muziekje, een hobo-concert van Alessandro Marcello. En u hoort het Andante.

Het andante uit het Hoboconcert in D minor van Alessandro Marcello. En zo dadelijk na de overdenking door dominee Remco Veldman uit Oud-Averreest hoort u nog een presto uit dit concert. Wij gaan de 16e zondag, ik zei het al, de 16e zondag na Trinitatis. En Trinitatis valt op de eerste zondag na Pinksteren. Vandaag dus de 16e zondag na Trinitatis. En Bach schreef verschillende cantates, waaronder nummer 8. Liebster Gott, wenn wir werden sterben. En dat gaat over de evangelielezing Lucas 7, vers 11 tot 17. Het verhaal van de jongeling Tenain, enige zoon van een weduwe die door Jezus uit de dood werd opgewekt. En de Lutherse theologie vatte deze geschiedenis allegorisch op. Alle gelovigen mogen verwachten dat Christus hun zielen na hun dood tot eeuwig leven zal wekken. En ze mogen dus daarom vol vertrouwen naar die dood uitzien. Nou, in het begin van deze kantaat is het nogal zorgelijk en angst voor de dood. Maar wij draaien een aria halverwege de kantaten. En dan gaat de sfeer van zorgelijk over naar zorgelijke blijdschap. Alle vragen zijn beantwoord. Doch waait je tollen, verkleep je zorgen, maar verdwijnt dwaze vergeefse zorgen. Gevolg door het koraal, hers über tood und leven, heerser over dood en leven, maak ooit mijn einde goed.

hoorde twee delen uit de kantate Herr liebster Gott, wenn werde ich sterben. En de uitvoerende waren het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Ja, de Vredesweek is in 1967 in Nederland ontstaan uit een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad dat een jaar eerder was opgericht door 9 lidkerken. De voorgangerskerken van de Protestantse Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. En die deden vanaf begin mee aan dit initiatief. Sinds 2007 organiseert PAX, de opvolger van het IKV, de Nationale Vredesweek. De Protestantse Kerk blijft die traditie ondersteunen en de week vindt jaarlijks plaats in september en biedt gemeenten door heel Nederland de gelegenheid om er in hun eigen context bij stil te staan. Het hoogtepunt is de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, het is dus vandaag, waarop kerken in hun diensten aandacht besteden aan vrede en gerechtigheid. Nou, wij besteden daar ook aandacht aan, sowieso muzikaal, maar ook aan de activiteiten die in deze regio plaatsvinden de komende week. En ook dominee Veldman zal in zijn overdenking aandacht geven aan de Vredesweek.

Steeds vaker zien we hoe mensen worden gereduceerd tot een cijfer of nog erger tot een vreemde, een vijand. Dat voedt polarisatie, racisme en geweld. En vaak denken we, wat kan ik hier nu tegen doen? Nou, er is altijd iets te doen, hoe klein ook. Daarom is ook het thema van de Vredesweek, niets doen is geen optie. Je kan een maatje worden voor een nieuwkomer, een kaartje sturen naar iemand die eenzaam is, of naar een AZC met een boodschap die niet anders is dan, u staat er niet alleen voor. Nou, ook in de gemeenschap, de geloofsgemeenschap van Tessé, wordt veel aandacht besteed aan omgaan, omzien naar elkaar. En is vrede natuurlijk een belangrijk thema. We luisteren naar een lied van Tessé. My peace, mijn vrede, ik verlaat je. Mijn vrede geef ik je. Maak je geen zorgen over je hart. Mijn vrede, ik verlaat je.

My Peace, gezongen door de Songs of Tessay Singers. Ja, we gaan nog even luisteren naar een mooi stuk van de broer van Jozef Haydn, Michael, de jongste broer. Alleluia, Dextra Domini.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: dominee Remco Veldman uit Oud-Averijst. En na de overdenking hoort u het lied Ik zal er zijn.
2: Ik wil het met u hebben over vertrouwen op onze God. In de zomertijd denk ik terug aan mijn kinderjaren. Hoe ik buiten speelde met vriendjes. We maakten pijlen en bogen en speelden cowboytje met speelgoedgeweren. Wie zich goed wist te verstoppen, werd niet geraakt. En je had gewonnen door de anderen af te schieten. Pauw, pauw. We vonden het een machtig spannend spel. Maar mijn moeder vond het eigenlijk niet goed wat we deden. Later begreep ik dat zij ook wel dacht aan wat door minstens 3 profeten in de Bijbel is gezegd. Zij zullen de oorlog niet meer leren. Niet leren vechten. Niet leren hoe wapens moeten worden ingezet. Nu hoor ik op straat nooit meer kindergeroep van pauw pauw. Wordt er geen cowboytje of oorlogje meer gespeeld? Maar misschien is daar het gamen voor in de plaats gekomen. Gamen dat zo vaak gaat over vechten, over oorlogje. Ik lees in een psalm, psalm 20, over strijd en overwinning. Daarin staan de woorden dat anderen vertrouwen op paarden en wagens en wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oftewel... waar vertrouw jij op? Waarom zou je vertrouwen op wapens? Wat voor zin heeft het om een sterk leger op te bouwen? In de Bijbel wordt Israël telkens gewaarschuwd. Stel je vertrouwen niet op paarden en wagens. Destijds gold de cavalerie als het spierballigste machtsvertoon. Maar dat zijn maar doetjes vergeleken met raketten, tanks... gevechtsvliegtuigen en tegenwoordig drones en hybride oorlogsvoering. De vooruitgang heeft genadeloos toegeslagen. Geweld heeft nooit iets opgelost. Ja, misschien voor een tijd. Zo mogen we van geluk spreken dat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo'n omvattende oorlog hebben meegemaakt. Er zijn wel brandhaarden geweest, hier en daar. En er is ook oorlog gevoerd. Maar het was meestal ver van ons bed. Of op kleinere schaal. Ik merk dat de mensen nu onrustiger zijn. Want er klinkt oorlogsgerommel in de verte. En we voelen ons erbij betrokken. We worden erbij betrokken. De legers moeten worden opgebouwd. Moeten we daar dan op vertrouwen? Ik denk aan het bekende liedje... Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Wij vertrouwen op de naam van de Heer onze God, zegt de psalmist. Het gaat dus niet over ons. Over onze naam, roem en strijdlust. Het gaat over de naam van God. De naam die volgens de Bijbel 4 letters heeft. JHWH. Liever gezegd, die God voor ons. De God van Israël. De naam JHWH, het is eigenlijk onvertaalbaar. En zelfs onzegbaar. Sommigen spreken het uit als Jehovah. Anderen spreken het uit als Yahvé. Maar het is gestamel. Want de naam is nu eenmaal niet in de greep te krijgen. Wat wij er het beste van weten, is in Jezus. Jezus is de naam van de Heer in de geschiedenis. Waarvan wij getuigenissen weten in de Bijbel. Die naam, het woord is vlees geworden. Die naam Jezus is het woord bij uitstek. Die zei, ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik zal er zijn. Tot aan het einde der tijden. Jezus is gevangen gegeven aan de mensen in de wereld. Hij is gebeurd. Hij is geboren, heeft geleden, is gestorven en is opgestaan. Dat is wat wij ten diepste weten in geloof. Stel je vertrouwen op de naam van de Heer onze God. Oorlog leidt tot niets. Er zullen alleen maar verliezers zijn. Bewapening zal falen, uiteindelijk. Want er zullen steeds nieuwe, nog dodelijkere wapens komen. Stel jij je vertrouwen op de naam van de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Wie vertrouwt op God, die zal staan. Opstaan. Stand houden. En dat wij dan staan en bestaan, is een Godswonder. Ik wens u een gezegende zondag.

Ja, en dan gaan we weer naar de vrede toe. Naar het, de muziek over vrede, Vredesweek. Alle mensen werden broeder bekend uit Beethovens 9e symfonie. Gebaseerd op, hoe heet die man ook weer? Schiller. Schiller, Ode aan die Freude. Ja, en Tom Parker had er een arrangement aangeweid. Het is dus niet de originele tekst van het grote klassieke een muziekstuk, maar Tom Parker en de New London Chorale.

Nou, dat kwam er even goed uit. Ode to Joy, de 9e symfonie van Beethoven, althans een arrangement. De Engelse religieuze koormuziek is natuurlijk ook wereldberoemd, bekend. Elke zondagavond en ik dacht ook de woensdagavond zendt de BBC Radio nog steeds een vesper uit met prachtige Engelse liederen. Wij gaan draaien Praise My Soul, the King of Heaven. En dat heet in het Nederlands Prijs Mijn Ziel, de Hemelkoning. En ik weet nog, vroeger moest ik dat... Ik zat op een hele degelijke christelijke school. Moesten we altijd een versje opzeggen maandagmorgen. En dan moest je zondagavond moest dat erin gestampt worden thuis. Nou, als ik nu ook nog weer de tekst zie. Ik weet niet of de tekst inmiddels wel wat verbeterd of veranderd is. Maar het is trouwens nu lied 444 van het liedboek. Maar als ik die tekst dan lees. Prijs mijn ziel, de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heilvergeving smaken doet. Nou, dat is als kind van een jaar of 10, 11 best moeilijk om erin te krijgen. Maar het koor of de King's College uit Cambridge zingt dat natuurlijk prachtig.

Ja, Loek van der Leden speelt op de piano. Geef vrede, Heer, geef vrede. Het loopt tegen 11 uur. We gaan zo dadelijk eruit met de Katona Twins. En in de tweede uur verder met het thema Vrede, Vredesweek. En alles wat er te doen is hier in Zuidwest-Drenthe. En daar hebben we contact over met Christel van Tiel. Zo rond 11:30. Tot zo dadelijk na het nieuws. En we gaan dus nu luisteren naar de Presto van Wijs, de Katona Twins, het Hongaarse gitaarduo.

0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. En tot zover het nieuws. Vanmiddag vriendelijk weer met zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt vandaag 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. Morgen regelmatig zon, het blijft overal droog. En met zo'n 20 graden verandert te weinig aan de temperatuur.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Nieuwerbrug en De Meren 6 kilometer met een 1/2 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANUB verkeersinformatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Wij zijn DNO.
13: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Ronduit Zondag. Wij zijn TNO. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron. TNO.
1: 5:05 zondagmiddag, zondagmorgen 20 september 2026, begin van de Vredesweek. Gisteren was er al een activiteit in de regio en er volgen meer. En daar hoort u alles over rond 11:30 van Christel van Til, want die bellen wij op. En die is lid van de ambassade van Vrede Meppel. En nogmaals, die bellen wij zo rond 11:30 om meer te horen over de activiteiten deze week. Wij draaien muziek ook in het kader van de Vredesweek en luisteren nu naar een nummer van Ellie en Rickert. Geef ons vrede.

mooi gezongen van dat bekende koppel. Ellie en Rickert, geef ons vrede. Georg Friedrich Händel heeft een mooi instrumentaal werk geschreven. De muziek voor de Royal Fireworks. En een van de delen is La Paix. Oftewel het Frans, in het Nederlands vertaald, de vrede. Luistert u naar La Paix van muziek uit de Royal Fireworks.

Dat was muziek uit de Fireworks muziek van dus Handel. En ik heb nog een concert te melden vanmiddag in de Mariakerk in Ruinen. Ik dacht dat het om 2:30 begon, maar er staat geen tijd bij. Samen onderweg vertokt op eigen wijze Nederlandstalige kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal die de toehoorder meenemen van melancholie naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september vandaag dus in de Mariakerk bezingen zij de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. Optreden onder andere Ellen Rustige met zang, gitaar, Adrie van Loon, zang, Sjors en mondharmonica, Sjors Holleboom, zang en gitaar, Tjallerens Galema met cello en Nienke Holleboom, zang en saxofoon. Dat vanmiddag is in de Mariakerk. Oh, nu staat er een tijd bij inderdaad. Om 3:00, maar de kerk is al open. Om 2:30. Dat is nog even een tip voor een muzikale tip, zeg maar. Wij gaan luisteren naar Geef Vrede, Heer, Geef Vrede, Mark Brandwijk, Peter Koetsveld, Robert Kahooi en Hans van der Maas.

Ja, de protestantse kerk geeft in haar, op haar website aan dat er ook materiaal voor de Vredesweek is. Het is nu natuurlijk te laat om dat nog aan te vragen, want de Vredesweek is inmiddels begonnen. Maar het is wel interessant dat er dit jaar ook een muziekproject is voor de Vredesweek. En dat daar ook een aantal nummers, die wij ook gedeeltelijk gedraaid hebben vandaag, of nog zullen draaien, dat die worden aanbevolen om te draaien. Onder andere Abide With Me. Nou, dat gaat u nog horen straks. Alleluia, heeft u gehoord. Dona Nobis Pacem, op verschillende manieren heeft u dat gehoord. En ook een stuk van Carl Jenkins, The Peacemakers. Dona Nobis Pacem ook geheten. Is van Carl Jenkins, een vrij moderne componist. Maar toch vonden wij het wel reden om dat te draaien. Luistert u daar, The Peacemakers.

Het prachtige lied Gods Almacht. Zou je het nummer De Haven van Rust nog willen laten horen van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst voor Frederik Heldoorn? Hij mocht maandag 14 september zijn 44e verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd van vader en moeder Heldoorn en een gezond nieuw levensjaar toegewenst, Frederik. We gaan er ook naar luisteren van de cd Hoe Heerlijk Is Uw Naam. Het prachtige lied Haven van Rust.

Zou je nog een mooie psalm met bovenstem willen laten horen voor Jenne Slager, die afgelopen week jarig was en wordt aangeboden van Henry, Eida en Hendrik? Nou, dan doe ik graag de felicitaties bij Jenne en doe me alle goeds toegewenst. En ook een groet aan Jan natuurlijk. En Jan, ook maar hartelijk bedankt voor het lenen van Stappers te pakken afgelopen dinsdag met Prinsjesdag. Was zeer gewaardeerd, Jan. Hè? Een groet vanuit de studio. En ik kan ze weer meegehouden, hoop ik dat ik hem ook weer gebruiken mag. We gaan luisteren naar Psalm 116. De versen 1, 3, 10 en 11.

God der Heerscharen. Wie is als Gij, grootmachtig, o Heere? En uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt Gij ze.

Ja, luisteraars, het is 8 uur geweest en dat betekent ook dat we ook beluisteren zijn via de 104.8 of via stream 1 van de lokale omroep. Ook die luisteraars die nu meeluisteren, die misschien aan onze collega's geluisterd hebben, ook hartelijk welkom natuurlijk deze zondagavond bij Muzikale Ontmoeting. En ik hoop ook dat u nog een paar uren met plezier meeluistert naar ons programma en dat u een goede gezegende zondagavond hebt. Welkom dus nogmaals. Ik heb er ook even mee gewacht tot jullie ook mee konden luisteren, want ik heb vanavond nog 3 zangavonden waar ze me voor een bericht voor gestuurd hebben. En ook daar begin ik ermee, ook een open repetitieavond van het Christelijke Mannenkoorstaphorst. Dat is komende 24 september, dag en donderdagavond. Ja, ja. 24 september dus, om 8 uur in de Levensbron in Rouveen. Er staat bij, luister mee, zing mee en proef de sfeer van ons mannenkoor. Onder leiding van dirigent Johan Bredewoud openen we de deuren voor iedereen die wil ervaren hoe het is om een repetitie van het Christelijke Mannenkoorstaphorst mee te maken. Of je nu zingt, luistert, nieuwsgierig bent of gewoon eens even wilt binnenlopen, je bent van harte welkom. Namens de mannen van het Christelijke Mannenkoorstaphorst dus, komende donderdagavond 24 september in de Levensbron in Rouveen om 8 uur. Iedereen van harte uitgenodigd. Dan heb ik ook nog een... laten we even kijken of we dit maar eens eerst pakken. Dit is een concert in Genemuiden. En dat staat boven in de hervormde kerk van Genemuiden. Zaterdag 26 september. Dus komende zaterdag. Aanvang 19:30. Toegang vrij. Deuren open vanaf 18:45. En dan wat ik zeg. Het begint allemaal om 19:30 dus. Staat bij. Ik zal even precies bekijken. Benefietconcert ten bate van het evangelisatiewerk in Hoorn. Met medewerking van John Hoekman, zanger van Duo Hoekman, laat ik ook van horen. Tenera Storm, Laurens Vierens, die bespeelt de piano. Gert-Jan van het Duo Hoekman, die bespeelt het orgel. Het christelijk mannenensemble Lauwers Deo uit Elspeet verleent haar medewerking onder leiding van Andries Koetsier en met Henry Frens als organist. Een welkomstwoord is van Albert Riesebos, het appelwoord van Jan Boer, evangelist in Hoorn. Komende zaterdagavond dus in de hervormde kerk van Genemuiden. En voor zover ik begreep wat er dan ook gecollecteerd ten bate van het evangelisatiewerk in Hoorn. Maar verder is de toegang vrij, staat erbij. Ja, staat erbij. 19:30 dus in de grote kerk in Genemuiden komende zaterdagavond. Ook iedereen daarbij van harte uitgenodigd. En dan hebben we ook hier in Hoogeveen nog een ook zaterdagavond nog een zangavond, ook mooi. Dat is van harte aanbevolen, staat erbij. Op zaterdagavond 26 september wordt er een psalmzangavond met bovenstem gehouden in de grote kerk van Hoogeveen. Tijdens deze psalmzangavond wordt medewerking verleend door de bovenstemgroep IJsselmuiden. En het orgel wordt bespeeld door organist Pieter Heikoop. De algehele leiding is in handen van dominee A. Verschuren. En er staat bij samen God de lof toezingen. Wie wil dat niet? We beginnen om 7 uur. In de grote kerk van Hoogeveen dus. Kijk eens zien of er nog wat anders bijgestuurd heeft. Nee, ik heb het zo verder goed gezegd, dacht ik. Dus ook iedereen daarbij van harte welkom. En dan ik heb nog een concert. Die kreeg ik doorgestuurd van Rolf Redder. Dat is de mannenzangavond. Dus dat is alleen voor mannen blijkbaar. In Rouveen. En daar staat bij mannenzangavond, vrijdag 25 september 2026. We zingen bekende psalmen en liederen met als thema hoop. De locatie is de hervormde kerk van Rouveen, de aanvang om 19:30. Er is een collecte te baden van de stichting De Hoop Dordrecht. De begeleiding is in handen van Theo Segers, de muzikale leiding. En dominee R. Duiker, die is spreker. En Wilco Witte speelt het orgel. Dit is dus komende vrijdagavond 25 september in de hervormde kerk de Rouveen dus. Zo te horen is er wat muzikaal aanbod betreft dus van de week nog genoeg te beluisteren, te bezingen. Komende vrijdagavond dus, zaterdagavond en misschien donderdagavond, als je zin hebt, kun je naar het tappeste mannenkoor bij deze. We gaan verder met de volgende liederen. En ik heb allereerst een lied opgezocht van het christelijk jong mannenkoor Solideo Gloria uit Urk. Raak een verzoekje voor, er staat bij, zou je het lied Yes I Know nog willen laten horen van Solideo Gloria uit Urk. Dat lied heb ik helaas niet in de studio.
Dus ik heb het mooie lied opgezocht wat getiteld is Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Op de familie Hulst aan de Sprakeloosterweg. Een hartelijke groet hier vanuit de studio. En ook een goede zondagavond. Ik pak er nog een verzoek bij, maar dan ga ik iemand anders laten horen. Er staat bij Daghaald, kun je op Psalm 27 nog laten horen voor al onze luisteraars. En een groet van Klaas. Klaas ook bedankt. Ik laat Psalm 27 even niet horen. Ik pak even een andere mooie psalm. Op Psalm 27, ik weet het eigenlijk bijna zeker. Die heb ik na 9 uur nog geprogrammeerd. Dus die ga je vanavond nog wel horen. Maar het zal vanavond iets later worden. En met daarbij ook een groet Klaas vanaf hier. We gaan allereerst verder met het prachtige lied Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Ook Klaas Jonkman en ook Christa, jullie allebei een groet natuurlijk. Ook bedankt voor vanavond en ook wel thuis jullie. We gaan verder met Heel mijn hart zoekt u te vinden.

Ja, dat was een prachtig lied van de 1600 vrouwen die zingen in Katwijk. En ik had het verder niet genoemd, luisteraars. Maar ook vrijdag 2 oktober is het weer zover. Dan zingen de dames weer gezamenlijk in de Nieuwe Kerk van Katwijk. Ik heb Aaltje zo de laatste week niet gesproken. Maar ik weet niet of er nog mensen mee kunnen in de bus. Maar anders iedereen daar nog bij van harte uitgenodigd. Zaterdag of vrijdagavond 2 oktober dus. We gaan verder met een mooie samenzangmedley. En er zal gezongen worden voor ons Abba Vader, U alleen. En Psalm 72, het 4e en het 11e vers.

0: Ruben Heijn. Welkom, goedenavond.
1: Dankjewel. Het eerste liedje wat we gaan spelen is getiteld, is de nieuwe single ook, Fool by Morning.
0: En wie heb je bij je?
1: Ik heb bij me Paul Willemsen, gitarist en producer van de nieuwe plaat Hopscotch.
0: Paul Willemsen en Ruben Heijn.

Your eyes held a tender light, and stars fell out.

0: like a hammer. My arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it!

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op 2 plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf Keerdril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.